0: Frisson, passion, émotion, fraternité FM 96.5.
1: Olowo dagowale, olowo dagowale.